Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

Mijn naam is Maya Harder. Ik zal niks kort in mijn leven niet. GMR Life.

0: listening to Good News Radio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: הכי עם אם. מי להשתתכם.
1: Aku pernah sponte viesni, pant isis is altijd bij mij. GMR Life.

Andrak ek jou bikikwe. Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

0: listening to My Radio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Het gehoor waar Jesus maaltijd hou, by die Farisee met die naam Simon. In haar hart was soveel dankbaarheid, dit het haar deur die donker nacht gedryf, want sy